nichonge pachini ndeji malam ndizichela amakoshe pajem ungandicumzi kalo